Kan je zo met zijn bootje gaan? Moet je mee? Laat lekker tijd tempo.